goed hebben. Mix het heb te maken en ter zijn. Hoe hast toch een manje nog? Herz an Herz mit mir verbrochen.

0: Van nog 100 jaar is weer net anders zijn. Mie kanst van nog 100 jaar is weer net anders zijn.
1: Radio Wienerisch gespielt, das Musikprogramm mit dem Herzen für Wien und seine Melodien.

boer. Dat je bent even der huid rond af is ook wel boer. En in lumpen bij hoog aan ons schiet, dat duivel niet zo heen.

Dan gaan ze een onverwoedingsreed voor mij naar hobby zien. En een massa slimme wijven en vitamen van ballet. 400.000 schwiegermieden, menige wollen ze niet. Dan tocht een advocaten, der van een tenten meer wie genoeg. Die haben getanzt und haben

Mijn mooie zoon ziet wel als een looie die pisken aan. Dan hadden ze in zijn boestel dan zijn aanblikken en viertnoen. Hoe is er ooit die herts met bezen, toen we erop van voren. Om die muzikanten te noemen, hoe het gerust hun

voor ze andere. Voor ze blij de omvat, bis de boodschatter wandere. Voor ze de schaffner, a dieb, a compositeur, a nazi, a bazi, oder a woordjongleur. Schuldig blijfst der Fragen wegen, derweil verstinkt dein Leib.

flasche wijn. Het is moeskap zonder aanloos. Oder zonder ook zijn. Ik zit of stundenlang alleen op een flikkel. In een wijnlokaal, in een stille ecke. Aan andere mensen wäre dat vielleicht zu dumm.

roundabout. Ooit kreeg ze haar hoofd verbouwd. Dan komt er op schiet. Hier ons drein. Neemt's maar de Petschen weg. Stütz maar's wo hinritt.